Kan jij dan graag vinger PDH bezitten met hardware? Als je vindt, oh, ik kan wel maar een vrouw dat op je met op workshop met het programma, kan je hebben met PDH Pacific Team en hardware. Oh, en al lang ga toe, van die, nou, kwijt ik lavatoor, ik moet vrije gaan, nou, lang aan, nou, blammen, nou, uhilan, nou, kwijt ook aan, you can't go wrong with PDH Pacific Team and hardware and your drive time show. Of a big, goed op de vangfaske, kan ik hem ook toe, maar het op programma, drive time, ik ben met PDH.